0: Plus FM op 105.5, 107.1, 107.5. DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Plus FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Plus FM. Radio Plus.
2: Radio Plus activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.

Bos FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar Radio.

0: kleine kring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Pros FM.
4: Goeienacht.

Nieuws FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: ProsFM 105.5. 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Sometimes the world is a valley of heart.

Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus en via de stream radiopros.be.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Puls FM.
5: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
0: Ah, wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan de goede prijzen.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
3: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
3: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
3: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
4: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de App.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Er is een akkoord over de ontwapening van terreurgroep Hamas in Gaza. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd en Hamas bevestigt het nieuws. Alle leden en andere gewapende groepen zullen hun wapens inleveren en de gevechten stoppen. Volgens Trump zal Israël zich daarna ook volledig terugtrekken uit de Gazastrook. Trump spreekt van een historisch akkoord. In Gaza was de afgelopen maanden al een staakt het vuren van kracht, al werd dat nooit echt officieel gerespecteerd. Israël zelf heeft nog niet gereageerd. In Oedelem in West-Vlaanderen is een man van 58 omgekomen na een zwaar ongeval. Zijn zoon van 32 raakte zwaar gewond. Ze reden in een bocht frontaal tegen een wagen uit een andere richting. De bestuurder van die wagen raakte licht gewond. Hij blies negatief. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Het onderzoek loopt. En voetbal. Anderlecht heeft zich niet geplaatst voor de derde voorronde van de Europa League. Het won met 3-1 van het Zweedse Hammarby, dat nadat de heenwedstrijd op een 1-1 gelijkspel was geëindigd. In de tweede helft maakte Anderlecht zijn 0-1 achterstand volledig goed. Doelman Colin Kosemans.
4: Wat zij heel goed deden is tempo en de controle over de bal bewaren. Het was heel moeilijk om de juiste triggers te vinden om druk te zetten. En aan de bal vonden wij dat tempo niet. Ik denk dat we soms wat te gehaast waren. En ja, dat tempo vonden we wel in de tweede helft. We zijn er volle gas opgegaan. Hoge druk proberen zetten met heel veel energie en dat is ook gelukt.
3: In de volgende ronde neemt Anderlecht het op tegen het Griekse PAOK. En ook AA Gent gaat Europees verder. Ze klopten het Oekraïense Cherkasy na penalties en stoten door naar de derde voorronde van de Conference League. De dag start met opklaringen. Later zijn er lokaal buien mogelijk bij maxima tot 29 graden. Morgen en zondag aangenaam zomerweer bij zo'n 30 graden. Ook begin volgende week hetzelfde weer. Vanaf maandagavond zijn er onweersbuien mogelijk.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Bob en Earl, het was een Amerikaanse soul duo uit de jaren 60. En ze hadden toen deze hit uitgebracht, de Harlem Shuffle was dat. Het is later nog gecoverd door Mick Jagger en de Rolling Stones, ergens in de jaren 80. Een hele goede morgen, vrienden. Welkom hier bij Radio Pros FM. Het is vrijdag 31 juli, de laatste dag van de maand. En we gaan ook op naar het weekend. En dit is een nieuwe ochtendshow tot 9 uur.

Deze Blue Mink kennen wij ongetwijfeld nog wel van hun andere hit, The Melting Pot. En dit was Good Morning Freedom die je hoorde van deze Blue Mink. Het was een Britse band die actief was van 1969 tot 1975. En ze speelden eigenlijk een beetje de combinatie van soul, pop en rockmuziek. Dus ook een beetje van alle markten thuis eigenlijk. En dat is soms wel leuk om dat te doen.

Ik dacht nu wel even dat Sir Cliff Richard een nieuwe hit heeft uitgebracht, omdat ik het nummer ook voor het eerst hoor eigenlijk. Je hoorde Brand New Song, is een klassieke pop-rock single van Cliff Richard uit 1972. Ondanks wat de titel tegenwoordig zou kunnen suggereren, is het geen nieuw opgenomen nummer, maar eerder een verborgen parel uit zijn uitgebreide discografie uit de jaren 70. Ja, zo zie je maar. Misschien heeft je nog wel van die verborgen pareltjes zitten.

Ze hebben het nummer vorig jaar uitgebracht met succes. Je hoorde Suzanne en Freek uit Nederland. En het waren ze nog een keer met deze halverwege allemaal gedraaid hier bij Radio Pros in de ochtendshow. Nu met Meteor, dit is wat mijn mama zei.

Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: huisverpleging Ines Arijs. Is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Iedergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
1: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
2: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Pulse FM.
4: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Ron van der Steen.

Het bleef toch wel een mooi nummer, dit van André Hazes met zijn kleine jongen. En dat allemaal gedraaid hier in de ochtendshow hier bij Radio Pros FM, waar je momenteel naar luistert. Trouwens, wat zijn jouw plannen voor dit weekend? Want het belooft ook alweer heel mooi weer te worden. De temperaturen gaan ook weer een beetje stijgen naar 30 graden en het kan er misschien ook wel een beetje overgaan. Dus... Misschien nog een keer de barbecue aansteken en zo. Het kan allemaal dus. Of misschien ergens anders naartoe een uitstapje maken.

Julio Iglesias, die kennen we ook allemaal. Die begon ook zijn carrière in de jaren 70 en scoorde heel wat mooie nummers. En Enrique Iglesias, zijn zoon, die begon ook een muziekcarrière met succes. En die hoorde Enrique Iglesias met deze prachtige song, een prachtige ballade. Dat was Hero, en een hero dat is hij ook wel ongetwijfeld.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 1906.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Pulse FM.
5: Goedemorgen.
6: Ron van der Steen.

Wil Tura, onze keizer van het Vlaamse lied, nam destijds ook wel eens een cover op van André Hazes. En dit was dit nummer, Ze gelooft in mij, was dat. We gaan op naar 8 uur hier bij Radio Pros FM. Straks zijn we terug in deel 2 van deze ochtendshow. En ik heb nog muziek voor jou van Toast met Martin.

Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
5: Zin in een terrasje deze week? Zak dan zeker af naar Zomerbar Bloem in Aalst. Vanaf vandaag tot en met zondag kan je er elke middag vanaf 2 uur terecht. Je vindt deze gezellige pop-up op het Bleekveld in een prachtige groene oase vlakbij het centrum. Ideaal voor een ijskoude cocktail, een lokaal pintje of een relaxte middag met de kinderen. Vrijdag en zaterdag blijft de bar open tot 1 uur 's nachts. En we blijven in Aalst, want er is eindelijk nieuws over de levensgevaarlijke Haringrotonde. Dit beruchte knooppunt staat al heel lang bekend als een gevaarlijk zwart punt waar fietsers dagelijks angst weet uitstaan. Maar er is beterschap in zicht. Vanaf september starten de concrete plannen om de rotonde volledig en veilig te herinrichten. Lokale verenigingen hopen alvast op fietstunnels om de zwakke weggebruiker helemaal te scheiden van het drukke autoverkeer. De aanpak start dus dit najaar. En we schuiven direct door naar het echte werk tegen Dilbeek, want deze week maken ze zich in Schepdaal op voor het gezelligste feestje van de regio. Palouse by Jospop. Vanaf vrijdag staat het weide duveltje daar weer helemaal centraal. Het

0: Lokaal Muziekfestival trapt het weekend af met een stomende afterwork vanaf 5 uur. En op zaterdag en zondag barst het feest pas echt los met een hele race van top DJ's. De ideale plek in het Pajottenland om met een frisse pint of glas wijn tussen de peloezen te genieten van steengoeie beats en die typische relaxte festivalsfeer.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Mr. Pleasant is een nummer van de Kings. Was dat een radioklassieker van ergens uit begin de jaren 70. Vrienden, een bijzonder goedemorgen en van harte welkom hier bij Radio Pros FM. Ik heb nog een uurtje muziek voor jou tot 9 uur in deze ochtendshow. Tot aan collega Tom Kallebout.

Supertramp was een Britse rockgroep die werd opgericht in 1969 door Rick Davies. En je hoorde net dit nummer Goodbye Stranger van Supertramp. Deze middag tussen 11 en 2 uur is het terug middagradio met onze collega Ed van Bever. En die gaat weer een bon weggeven voor onze Radiopros Spaghetti namiddag op 5 september. En onze trouwe leden kunnen dit winnen. Als je je naam hoort afroepen op de radio, dan zou ik maar best meteen de telefoon nemen en bellen naar het gekende nummer van Radio Pros.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Onze FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Brussel.
2: Ron van der Steen.
1: Onze FM.
2: Goedemorgen.

Het enige wat ik me nog wel herinner van dit nummer van Bruce Springsteen, The River, dat dit destijds zo in de jaren 80 heel veel werd gedraaid op de vijven of de tenancans toen ze een slow aan vroegen. En je hoorde dit prachtige nummer, The River was dat. Ik heb nog voor jou muziek uit eigen land van de video's met Bart Peters en Walking the Tin Line. En daarna heb ik nog een nummer te draaien van onze goede vriend Ron Mil. En die hoort straks een nummer op Radio Pros met het nummer.

En dat was hem, Nico met Mamma Mia Maria. En het was meteen onze supertip van deze week hier bij Radio Pros FM. En die hoor je nog tot de aanstaande zondag tijdens ontbijtradio. En daarna wordt er een nieuwe supertip gekozen voor de komende week. En nu uit Nederland, Gerard Joling.

0: Plus.
1: Radio Plus.
0: Zomertero Plus.
2: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
5: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
6: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
5: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
6: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
5: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
7: Ron van der Steen.
8: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

Liefde kan echt verslavend zijn, maar Brian Ferry, ja, die heeft er echt geen probleem mee natuurlijk. Slave to Love was dat, vrienden. We gaan op naar 9 uur hier bij Radio Pros FM. Deze ochtendshow zit erop voor vandaag. En straks is er collega Tom Kallebout met een uurtje Duitsstalige muziek, maar hij is nog niet geland in de studio, dus ik denk wel dat alles wel zal goed komen. En ik ben vanavond terug met een nieuwe aflevering van Sfeermakers tussen 8 en 10 uur. En ik laat je met Roger Daltrey en Give It All Away.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden.

0: bewaard worden. Maar die Palestijnse overheid, ja, die is er in praktijk helemaal niet. En vooral, de ontwapening hangt volledig samen met een Israëlische terugtrekking. En dat is iets wat Israël hoegenaamd niet van plan is, op dit moment althans.
1: Israël heeft voorlopig nog niet gereageerd. Het wordt vanaf september makkelijker om militair te worden. Minister van Defensie Theo Franke versoepelt de medische voorwaarden om aan een legeropleiding te beginnen. Volgens Franke kunnen door die maatregel tot 20% van de afgekeurde kandidaten toch beginnen. Je hoort de minister.
2: Die criteria zijn gemaakt voor zuivere militairen die allemaal in gevechtsfuncties gaan. Als je in een gevechtsfunctie gaat, dan begrijp ik dat je top moet zijn. Als je binnenkomt om bijvoorbeeld te helpen bij de aankoopdienst of bij de personeelsdienst, ja, dan moet je niet de grote gevechtsmilitair zijn met het mes tussen de tanden. Dus je hebt een beetje van alles nodig om onze krijgsmacht terug sterk te maken.
1: Tegen 2035 wil Defensie het personeel verdubbelen tot bijna 56.000 militaire reservisten en burgers. In het Spaanse Ceuta, dat is een deel van Spanje in het noorden van Marokko, zijn al 18 mensen gestorven die probeerden om naar het gebied te zwemmen. Honderden andere migranten bestormden de grens daar. Zo'n 400 mensen konden zo illegaal de grens oversteken. De Spaanse regering spreekt van een humanitaire noodsituatie. Ze sturen onder meer het leger om het gebied extra te beveiligen. Ook de Spaanse premier Sanchez reist vandaag af naar Ceuta. In Frankrijk blijft de grote bosbrand in Gironde stabiel. Het vuur breidt er al enkele dagen niet meer uit. Dat laten de autoriteiten weten. Toch blijven er wel nog een aantal brandhaarden actief. Die probeert de brand weer te blussen. In totaal is zo'n 42.000 hectare natuur verwoest. En een geslaagde Europese voetbalavond voor onze Belgische ploegen. Anderlecht stoot door naar de derde voorronde van de Europa League na een 3-1 overwinning tegen het Zweedse Hammarby. In de volgende ronde neemt Anderlecht het op tegen het Griekse PAOK. En ook AA Gent stoot door naar de derde voorronde van de Conference League. Gent klopte het Oekraïense Cherkasy na penalties. Je hoort doelman Davy Roef.
3: Weet je dat het spel niet fantastisch was? Dat we nog veel beter gaan moeten in de komende wedstrijden. Dat er beter tegenstanders gaan komen. Dat we daar beter gaan moeten spelen. Maar ja, het resultaat is het positiefste dat we vandaag kunnen meenemen.
1: In de volgende ronde nemen ze het op tegen het Zweedse Göteborg. De dag start met opklaringen. Later zijn er lokaal buien mogelijk bij maxima tot 29 graden. Morgen en zondag aangenaam zomerweer bij zo'n 30 graden. Ook begin volgende week hetzelfde weer. Vanaf maandagavond zijn er onweersbuien mogelijk.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: ProsFM.
6: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Ik ben zo verrukt. Ja, want het is vrijdagochtend en dan hebben we weer een handvol Duitse platen voor jullie meegebracht. Maar eerst nog even Ron bedanken, want die was hier van 7 uur om ons gezellig wakker te maken. En dat is altijd leuk, zeker op een vrijdag als het weekend voor de deur staat. Hier is Howard Carpendale.
1: I'm

Gene Simmons nog gewoon Heintje was, dan zong hij over mama. En hij deed dat niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Duits. En dat kreeg je hier bij Radio Pros, over een echte klassieker gesproken. Straks nog meer mooie klassiekers. En we gaan zelfs naar Wenen om een echte Weense wals te gaan dansen. Maar eerst ga je...

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren nozing. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitang.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

altijd leuk. En zeker in de vakantieperiode om deze eens te draaien. Je kent Zoutelanden wel, maar het oorspronkelijke komt uit Duitsland. Van Anneloos en Bosse en Frankfurt Oder. Goedemorgen, dit is Radio Proost. Nog tot 10 uur heb ik voor jou heel wat Duitse platen. Met straks nog zo'n echte mooie klassieker. Ja. En een echte klassieker, dan heb ik het bijvoorbeeld over Udo Jürgens, Merci Chérie.

had je een Weense wals beloofd? Wel, ja, dan krijg je ook gewoon een Weense wals. Astrid Hartsbeke en Valse Gefühl. En nu Domani l'amore vincerà. Ja, iets in het Italiaans, maar wel een Duits nummer van Claudia Jung samen met Rosanna Perinic. Niet de mooiste in de wereld. De liefde, jawel, zoals ze al

0: nog zo'n klassieker om u tegen te zeggen. Niet alleen u, maar ook gewoon Udo. Udo Jurgens en Merci Chérie. Blijf bij ons, want na de reclame dan doen we gewoon lekker verder.
1: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
2: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
1: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
2: Wij doen het met hart en handen.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: Pros FM. Radio Pros.
4: Pros FM. Goedemorgen.

0: stevig hoor. Christina Stürmer. En Miljoenenlichten hier bij Radio Pros. En dit is een van de mooiste nummers van de afgelopen jaren, vind ik persoonlijk. Ik weet niet wat jij ervan vindt, maar we gaan er samen naar luisteren. EAV.
1: Stotz dem Falken an die Flügel, nimmt das Warten eher in Kauf, lässt sich neue Federn wachsen und steigt wieder auf.

deze twee heren op de proppen komen, dan is het altijd een feestje. Brunner en Brunner en Prosecco für allen. Ja, wie kan daar nu nee tegen zeggen? Straks is er Jan Bakker en die brengt je de beste Vlaamse platen op een rij in de Vlaamse 15. Verder nog Ed van Bever, Chris van Dijk, Gerrit de Groot en Bart van Elst vanavond. En helemaal op het einde, ja, dan mag onze ochtend, onze vroege vogel, onze ochtendman mag dan nog eens Ron van der Steen. Die komt straks tussen 8 en 10 de dag afsluiten. Dat is je prosdag. Zeker en vast de moeite om te blijven hangen. En wij gaan eruit met Marianne Rosenberg. Niet met Ich bin wie du, maar wel een ander nummer van haar, ja? Ze heeft ook nog andere nummers gemaakt. Ik wens je alvast een prettig weekend en graag tot volgende week. Dag.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: ProsFM.
3: Regionaal nieuws.
4: Zin in een terrasje deze week? Zak dan zeker af naar Zomerbar Bloem in Aalst. Vanaf vandaag tot en met zondag kan je er elke middag vanaf 2 uur terecht. Je vindt deze gezellige pop-up op het Bleekveld.

0: scheiden van het drukke autoverkeer. De aanpak start dus dit najaar. En we schuiven direct door naar het echte werk tegen Dilbeek, want deze week maken ze zich in Scheppedaal op voor het gezelligste feestje van de regio. Pelouse by Jospop. Vanaf vrijdag staat het weideduveltje daar weer helemaal centraal. Het lokaal muziekfestival trapt het weekend af met een stomende afterwork vanaf 5 uur. En op zaterdag en zondag barst het feest pas echt los met een hele race top DJ's. De ideale plek in het Pajottenland om met een frisse pint of glas wijn tussen de pelouzen te genieten van steenhoek. Goeie beats en die typische relaxte festivalsfeer.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: ProsFM.
3: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProsFM Radio.
4: Dit is de zomer van Radio PROS. Radio PROS is er voor jou. Radio PROS is er door jou. Radio PROS zomer erop los.
5: De Vlaamse Super 15.
6: De Vlaamse Super 15.
7: Met Jan Bakker.
8: Jan Bakker.
9: Nieuw in de Vlaamse 15.

Dat kennen we inderdaad. Ja, nieuw binnengeduikeld op 15. Soep met feeling hats, hats, hats. Van harte welkom hier bij de Vlaamse Super 15 bij Radio Pros. Meteen een tweede nieuwkomer op nummer 14. Hier is Houston met Nooit meer zonder jou.

twee nieuwkomers vandaag in de Vlaamse Super 15. Je hoort de Swoop al enerzijds en anderzijds Houston met Nooit Meer Zonder Jou. Op nummer 13, komende van 7, hier is Willy Sommers, De Eerste Keer.

Ja, inderdaad. Hij is 6 plaatsen gedaald van 7 naar 13. Heeft ook 2 weken nummer 1 gestaan in de Vlaamse Super 15. Willy Sommers met de eerste keer. Execo blijven staan op nummer 12. Erik Vlaanders met Urenlang. Fijn dat u erbij bent hier bij de Vlaamse Super 15. Erik Vlaanders.

er iets moois, iets onverwachts. Want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen. En ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

En Execo op de Vlaamse Super 15. 12 blijft nummer 12. Erik Vlaanders met Urenlange. Drie plaatsen gestegen in de goede richting. Nick Bernhard, hij heeft het over een wachtzaal.

vijf weken genoteerd hier in de hitlijst en van 14 naar 11 gestegen. Nick Bernhard met Wachtzalen. Onze Danny de Rover, ja, we kennen hem wel van Dansing per een Solletje, staat op nummer 10, komende van 13. Waar zijn al die mooie jaren naartoe?

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

ook in Zeko blijven staan deze week in de Vlaamse Super 15. Excellent met Dans mee met mij. Laurelin komende van 8 en blijven staan op die nummer 8. Met gesloten ogen.

Zo een beetje de aardappelen gaan halen bij Eddie Wally. Je hoorde Laura Lynn op nummer 8 met gesloten ogen. Op nummer 7 komen de Van Alf, Sabine en Paul Brina. Het is weer zomer. De Vlaamse Super 15, iedere vrijdag hier bij Radio Proost.

Ja, een prachtprestatie deze week. 4 plaatsen gestegen van 11 naar 7. Sabine Paul-Bruna, het is weer zomer. 3 plaatsen in de dalende richting, maar 10 weken genoteerd. Veronique Kea.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
3: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
4: Hey, het is zomer op de radio.
5: De Vlaamse hitparade.
6: Pros Radio.
7: Jammer.

nummer 4 Kevin Kestan met De Zomer Voor Altijd. Twee plaatsen gestegen en terecht te komen op nummer 3. Jo Valli met Genieten. Geniet er maar mee van...

Hij wil duidelijk genieten deze zomer. Jo Valli van 5 naar 3, 2 plaatsen gestegen met genieten. Op nummer 2, vorige week nog onze nummer 1. Dan weet u meteen, het is Gerry Hegger, beter dan goed. Betekent ook dat we strakjes een nieuwe nummer 1 hebben.

0: Vorige week nog nummer 1, deze week nummer 2. Gerry Gegger met Beter Dan Goed. Tijd voor een overzicht.
1: De Vlaamse hitparade. Dit is een overzicht van de best verkochte platen van deze week.
0: Op nummer 15 onze eerste nieuwkomer, Swoop met Feeling Hot Hot Hot. Onze tweede nieuwkomer staat genoteerd op nummer 14. Houston met Nooit Meer Zonder Jou. Gedaald van 7 naar 13. Willy Sommers met De Eerste Keer. Execo blijven staan op nummer 12. Erik Vlanders, Urenlang. Drie plaatsen gestegen is dan weer Nick Bernard van 14 naar 11 met Wachtzaal. Danny Derover vinden we terug op nummer 10, komende van 13. Drie plaatsen in de goede richting. Waar zijn al die mooie jaren? Execo's blijven staan op nummer 9. Exoleen met Dans mee met mij. Ook een execo op nummer 8. Laurelin met Gesloten Ogen. Sabina en Paul Bruna vinden we terug op nummer 7, komende van 11. Het is weer zomer. Op nummer 6 komen we weer een kei tegen met Margarita en Tequila, komende van 3 plaatsen verlies. Op nummer 5, 1 plaatsje gestegen, is Lisa Lewis met Zon, Zee en Strand. Execo blijven staan op nummer 4, Kevin Keston met Zomer Voor Altijd. Twee plaatsen gestegen, van 5 naar 3, Jo Valli met Genieten. Daarnet kunnen beluisteren, vorige week nummer 1, deze week nummer 2. Gerry Gegger met Beter Dan Goed. Dat betekent ook dat we deze week op deze vrijdag in de Vlaamse Super 15 een nieuwe nummer 1 hebben. Vorige week nog nummer 2, 9 weken genoteerd. En dan hebben we natuurlijk over Bart Kael, Zot Verliefd.
2: Dit is de nummer 1 in de Vlaamse Super 15.

0: nummer 1 in de Vlaamse Super 15 met Zot Verliefd. Wat mij betreft, ik zeg bedankt voor het luisteren naar deze hitparade. Morgen ben ik er graag terug bij om 9 uur en dat met Ontbijt Radio. Nog de Vlaamse supertip van deze week. Dat ligt in handen van Nico met Mama, Mama Maria. Tot morgen, dag.
1: Radio.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts

0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
1: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: ProsFM.
3: Goedemorgen. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever. Radio Pros.

Muziek van de Surfers en dat met windsurfing. We zijn alweer vrijdag, vrienden, bijna 6 over 11 hier bij Radio Pros FM. Ik heet jullie alvast van harte welgekomen in ons programma Middag Radio. We zijn er ook bij op deze vrijdag tussen 11 en 2 uur. Een woordje van dank aan onze voorgaande collega voor de Vlaamse Super 15. Het was onze Jan Bakker. Vrienden, ook vandaag gaan we extra onze leden een beetje gaan, onze leden gaan er 3 trekken in ons programma. En willekeurige leden. En als je je naam hoort op de radio, moet je gewoon even terugbellen naar ons gekend nummer 070-22-2250. Want dan heb je gewonnen een krok of een heerlijke, overheerlijke spaghetti. Dus zeker en vast blijven luisteren. Hier is The Brotherhood of Man en Save Your Kisses for Me.

uit de 74, Sing a Song of Love. Het waren uiteraard de George Baker Selection. Ondertussen hebben we een eerste trekking gedaan van onze leden. Let op, en dat is de volgende naam. Kurt Bonte, die zit bij de winnaars al, ja, voor de eerste maal. Dus Kurt Bonte, je moet bellen 070 22 22 50, want je kan een krok of een spaghetti bij ons uiteraard winnen. Maar daarvoor moet je iets doen, gewoon je gegevens doorsturen en inderdaad, wij doen de rest. Even kijken, zo dadelijk ABBA met Ring Ring uit 73 en ook nog deze van de Freddie James en Get Up and Boogie.

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer. En ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
4: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
3: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
4: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar een huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
3: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
4: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
5: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
6: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

Bart Peters op de radio met zwemmen in de zee. Dat moet een aangenaam gevoel zijn indien je kan zwemmen. Uiteraard zo'n plonske pakken in de zee. Ja, de volgende plaat moesten we gaan draaien voor Chris uit Turnhout. En hij doet vooral de groetjes aan het ganse Radio Prostien. Dankjewel Chris. Hier is Rocco Granata en Zomersproetjes.

Overal op de wereld, wat een stem had die man toch wel, hè? Freddy Breck hier bij Radio Pros FM. Joubatan komt eraan met Rappo Klappo.

Ja, de jaren 70 waren toch topjaren in de muziek uiteraard. Hughes Corporation en Rock the Boat. Het nummer ontstond in 1974. Dit is The King, Elvis Presley, met The Wonder of You.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van...

0: is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
2: Middag Radio. Ed van Bever. Ed van Bever. Het klikte meteen, is het niet. En nu zijn we al zoveel jaren samen. Is het niet enig? Alleen maar jij

Een versie van het jaartal 1995. Frank Valentino, jouw kus, jouw lach, jouw blij gezicht. En van de ene Frank naar de andere. Hier is Frank Galan en geef me al jouw dromen.

geweldig nummer van Exile en dat met Kiss You All Over. Beste vriendenluisteraars, we gaan richting 12 uur. Zometeen ook het richting van het middagnieuws en het weerbericht. Maar in deel 1 nog een tweetal platen te gaan. Bruce Springsteen met I'm On Fire, die komt er zometeen nog aan voor we naar 12 uur gaan. Maar ook nog een plaat die werd aangevraagd door Johan en Frida uit Herzelen. En zij vroegen deze aan van Dicer en 100 years. Tot zo dadelijk.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: In Ceuta, dat is het Spaanse gebied in het noorden van Marokko, keren duizenden migranten terug naar Marokko. Dat schrijven Spaanse media. De Spaanse politie probeert migranten tegen te houden. En ook de Marokkaanse politie treedt nu streng op. Journalist Robin Ramakers.
4: Er wordt gebruik gemaakt van waterkanonnen en van traangas om de massa weg te drijven van de grens. En dat lijkt ook effect te hebben, al is de chaos enorm. De Spaanse autoriteiten die spreken van al 49.000 migranten. En dan moet je weten dat dat een stukje grondgebied is dat zo groot is als de gemeente Vilvoorde.
3: Ook in Mejia, nog zo'n Spaanse exclave in Marokko, stromen de migranten toe. Intussen verscherpt Frankrijk de controles aan de grens met Spanje. In Frankrijk zijn al 308 mensen opgepakt voor brandstichting. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Bijna 2 op de 3 worden verdacht van opzettelijke brandstichting. In totaal zitten 33 mensen in de cel. De grootste branden in Frankrijk ontstonden wel per ongeluk, door bijvoorbeeld werken of zo. In Sint-Niklaas in Oost-Vlaanderen is een meisje van 2 levensgevaarlijk gewond geraakt na een val uit een raam van het opvangcentrum van het Rode Kruis. Het gebeurde gisteravond, maar raakt nu pas bekend. Het parket onderzoekt wat er precies is gebeurd. Het meisje vecht voor haar leven.

0: Er sprake is van mismatch, waarbij de verwachtingen duidelijk niet overeenkomen over wat de job inhoudt of wat verwacht wordt van de werknemer, waardoor dat er sneller vroegtijdig afscheid wordt genomen van elkaar.
1: Vooral in kleine bedrijven worden contracten vroegtijdig stopgezet. En voetbal, ook de Aziatische voetbalfederatie AFC, is tegen de commercialiseringsplannen van het WK voetbal. In een persbericht melden ze dat ze het WK willen beschermen en de standpunten van de UEFA en de Amerikaanse federatie steunen. Eerder deze week raakte bekend dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino het WK wil verkopen aan privé-investeerders, om zo extra miljarden binnen te halen. Ondanks de kritiek wil de FIFA wel hun plannen doorvoeren. Deze namiddag wisselend tot zwaar bewolkt met kans op een bui, maxima tot 29 graden. Morgen zonnig en overwegend droog bij 28 graden. Ook zondag zonnig bij maxima tot 30 graden. Maandag en dinsdag tropisch, maar kans op onweersbuien, maxima tot 33 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: ProsFM.
4: Goedemiddag. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
5: Radio Pros.

Mooi, mooi, mooi. Deze plaat van de Shuffles. En dat met Shalala, I Need You. Ja, vrienden, we zijn 7, bijna 8 over 12 geworden op deze vrijdagmiddag. Dat is helemaal juist, zie. Op de seconde naam. Welkom in ons tweede gedeelte alweer van ons programma Middag Radio. En aan iedereen trouwens een smakelijk eten. Zo dadelijk trekken wij weer in nummer

Een nummertje inderdaad, want het gaat volgens nummers dat we trekken en dat is uit onze ledenbestand en die winnaar wordt bekendgemaakt zo dadelijk en die kan gratis bij ons een spaghetti komen eten, maar ook onder andere een krok, jawel. Dus blijf luisteren, zeer aandachtig zijn en als je je naam hoort, terugbellen naar ons gekend nummer 070 22 22 50. Dat is het allemaal, simpel en eenvoudig. The Classics and Yellow Sun of Ecuador.

Muziek van de Rhythmics met Love is a Stranger. En ondertussen hebben we uiteraard een naam. En de volgende winnaar voor een gratis spaghetti hier bij ons of een krok van onze leden is geworden, even piepen, Janine Michiels. Janine Michiels, als je je naam hoort, gelieve even contact op te nemen met ons radiostation 070 22 22 50. Ik zou zeggen, wacht niet te lang. Barry Manilow en Copacabana. Dus de winnares, Janine Michiels.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.delijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProzFM Radio.
4: Middagradio met Etje voor de sfeer. Radio Pros.

0: Hupsakee, David van Dijk en een super lange nacht. Ja, we zijn vrijdag richting het weekend alweer, dus het zou kunnen van dat zijn, niet waar. We zijn inmiddels 11:25 geworden op deze vrijdagmiddag, vrienden. Dadelijk tijd voor onze supertip van de week. En dat is nog altijd Nico met Mamma Mia Maria. Maar eerst een plaat op aanvraag vanwege Molly uit Aarschot. En ze vroeg een aperolletje. Wel, hier is ze, het aperolletje. Willy Sommers.
1: Vandaag wordt het mijn dag.

Het werd een historische grote hit voor deze boys, Village People, met YMCA. En het kwam uit in 1978. Ja, moest je deze boys toen uitnodigen? Wel, dan moest je wel zien dat je een extra groot podium maakte. Want ze waren uiteraard met heel velen. Orchestra Maneuvers in the Dark. En dat hier bij Radio Pros FM. En dat met Souvenir.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen, loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Als adverteren moet renderen. Dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: Pros FM. Radio Pros.
6: Goedemiddag Radio.
7: Ed van Bever.

sympathieke Larissa hier op Bijpros. En met het nummer nog één. De volgende plaats werd aangevraagd en dat gaat als volgt. Goedenamiddag Edje, graag een liedje van Jannes. Met Mijn Naam is Jannes. Heel speciaal voor iedereen die je kent. Voor jou en ook voor Molly staat erop. En ook voor het ganse Radio Pros team. Ook verder voor Rafken en voor onze Chris. Ja, Chrisken die komt er straks aan. Na middagradio uiteraard. Inmiddels kwart voor één geworden. En dat komt vanwege Jacqueline inderdaad. En zij vroeg, dit is van Jannes. En mijn naam is Jannes. Ja.

Kate Marshall op de radio met Only Crying. We naderen alweer stilaan het einde van ons tweede gedeelte, vrienden. Nog een tweetal nummers en dan gaan we rechtstreeks naar ons derde en laatste gedeelte, waarin we ook iemand gaan trekken voor een gratis spaghetti of een croque monsieur, zoals je zelf maar wilt uiteraard. Eerst gaan we naar het hitjaar van 79 met Jimmy Bohorn, zo dadelijk met het nummer Spank. En ook nog dit van Monica Martin en fantastisch, en dat nummer La Luna Blue.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
5: Zin in een terrasje deze week? Zak dan zeker af naar Zomerbar Bloem in Aalst. Vanaf vandaag tot en met zondag kan je er elke middag vanaf 2 uur terecht. Je vindt deze gezellige pop-up op het Bleekveld in een prachtige groene oase vlakbij het centrum. Ideaal voor een ijskoude cocktail, een lokaal pintje of een relaxte middag met de kinderen. Vrijdag en zaterdag blijft de bar open tot 1 uur 's nachts. En we blijven in Aalst, want er is eindelijk nieuws over de levensgevaarlijke Haringrotonde. Dit beruchte knooppunt staat al heel lang bekend als een gevaarlijk zwart punt waar fietsers dagelijks angst weet uitstaan. Maar er is beterschap in zicht. Vanaf september starten de concrete plannen om de rotonde volledig en veilig te herinrichten. Lokale verenigingen hopen alvast op fietstunnels om de zwakke weggebruiker helemaal te scheiden van het drukke autoverkeer. De aanpak start dus dit najaar.

0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
2: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
3: Radio Pros.

Zeer herkenbaar, deze stem van Neil Diamond en Song Song Blue. We zijn 7,5 over 1 geworden. Van harte welkom in ons derde en laatste gedeelte alweer van ons programma Middagradio hier bij Pros FM. Zo dadelijk gaan we alweer een winnaar bekendmaken voor een gratis spaghetti, uiteraard, of krok. Naar wens dat je zelf maar beslist. Dus zeker en vast blijven luisteren. Heb je je naam gehoord? Bellen als de bliksem zo dadelijk naar 070 22 22 50. Doen, zou ik zeggen. Michael Nashwitz en zijn First National Band. En dat met Silver Moon.

Helemaal juist, One and One is One, Medicine Heat was dat hier bij Pros FM. Het is de hoogste tijd, vrienden, dat we de volgende lid gaan bekendmaken die gratis mag bij ons een spaghetti of een krok komen eten en even aandachtig zijn. En de naam is Adrienne Pauwels. Adrienne Pauwels, inderdaad. Dus bellen Adrienne Pauwels naar 070 22 22 50. Wees er snel bij. Hier is Veronica Unlimited bij Pros. En zo dadelijk reclame en dan gaan we verder.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Dit is de zomer van Radio PROS. Radio PROS is er voor jou. Radio PROS is er door jou. Radio PROS, zomer erop los.
2: Middagradio met Etje voor de sfeer. Radio PROS.

Een gezellige plaats, zeker en vast op vrijdagmiddag. De Snappers en Op de Brug, trara. Ik heb nog zo eentje die ferm zal meevallen. Hier is Aïssa en Zaka Zaka.

Nummer afkomstig van Fantastiek en Casablanca, maar we zitten helemaal niet in Casablanca. Radio Pros zit helemaal in Heldergem, vrienden. Ja, dat is ver van de Casablanca af natuurlijk. Trini Lopez.

Mooie klassieker van Trini Lopez en Lemon Tree. Dadelijk gaan we naar Albert Hammond met Down by the River. Maar eerst hebben we dit nog. Jump All Young en Lost in Your Love.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be. 105.5, 107.1, 107.5 en 30.

Wat een kanjer van een plaat, nietwaar? Rick James en zijn Super Freak. Beste vrienden, we gaan richting het einde alweer van onze middagradio op deze vrijdagmiddag hier op de radio. Zo dadelijk veel plezier met onze komende goede vriend en collega Chris van Dijk. En hij brengt voor jullie Studio NL. Ik wens jullie een fantastische vrijdag toe en een geweldig fantastisch weekend. Geniet van het mooie weer en van onze goede muziek hier bij Radio Pros FM. Regiera komt er zo dadelijk nog aan met Vamos a la Playa. En ook nog hebben we dit van Rod Stewart en Baby Jane.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Zo vrienden, van harte welkom. Studio NL met Chris van Dijk. Op deze zonnige namiddag. Vrijdag. Ja, het is vrijdag. Het weekend staat voor de deur. Hè? Even nog een woordje van dank aan onze vorige collega Etje. Voor zijn afgelopen 3 uur middagradio. Tot de laatste ronde. Ja, we blijven zeker 2 uur. Hè? Jeroen van Zels is in de nieuwste. Ja. Zo, zing met me mee. Ha, ja. John West, welkom vrienden. Studio NL, hier bij Pros FM. En straks gaan we een naam vernoemen, hè. Hij mag bellen voor een gratis kaart voor onze spaghetti.

Ja, zing gezellig mee, hè. John West. En dat hier allemaal bij Proost Radio, hè. Proost FM. Chris van Dijk met Studio NL. Dat 2 uur lang. En het is vrijdag. Het is weekend. Ik ben niet te dik. Nee, maar wel gezellig, hè. Stanley Medley.

0: Ja, zouden we zingen? Nee, we gaan het gezellig maken, hè. Twee uur lang Studio NL. Dat hier allemaal bij Pro FM, hè. Chris van Dijk is in vorm. En het is vrijdag, hè. Ja. Ja, ik ben niet diek. Ik ben gezellig. Dat zegt Edje ook altijd, hè.
1: Ja, ja.
0: Stanley Misloo. Ja, la, la, la. Ja, we zijn weg. We zijn verdrokken. En hier is de blikkendag.

Ja, het is vandaag Blikkendag, hè? Sven Versteeg en dat hier allemaal op de radio. Zonder woorden. Welkom vrienden, goedemiddag. Chris van Dijk op de radio met Studio NL. De Like Me-kast. We laten ze op jullie los, hè?

Ja, zonder woorden. Het is beter dat we zwijgen misschien. Maar nee, dat gaan we niet doen. Dit lijkt Mikast. Hier is Jannes voor jullie. De Jannes Hits Medley.

0: 1075 1071 1075 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
1: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
2: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
1: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
2: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer. En ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
1: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
2: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
3: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen en bel 0475 817 608.
4: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
5: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
4: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
5: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
4: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
5: Ja, dat zal wel.
6: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
7: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
0: Pros FM 105.5 107.1 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
8: Radio Pros.
9: Radio Pros met Chris van Dijk.

0: Een hartje van hout, hè, Marianne Weber. En ik wist niet dat onze Ed ook was walsen, hè.
1: Ja.
0: Het doet dat goed, het doet dat goed. Hij mag verder doen, hè.
1: Ja.
0: Zeker en vast. En zo moest Heivert Sonja aan het luisteren zijn. Lieve, me voor 3 uur eens op te bellen. Dan kan je een gratis kaart voor onze spaghetti winnen, natuurlijk. Dus Heivert Sonja, bel eens naar Chris van Dijk, hè. Op een zon.

Ja, dat is een andere plaat van de Havenzangers, hè? Leef om te leven. Dat moet je zeker en vast doen. De volgende, die moest ik heel speciaal gaan draaien voor Molly. Maar ik heb jou, Danny Fabri.

0: ZFM.
1: Goedemiddag.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: Plus. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

Zo, dat was Don Hotter Ottendorf, hè? Jij gaat Sherry O medley. Zwoele zomernachten. Ja, dat gaan we tegemoet, hè? Ja, we zijn er al een stuk vanaf. Maar ze komen terug, die hele warme nachten. We gaan even terug naar het jaar 1974. Hier is John Harden. Kom toch gauw weer terug.

Ja, even terug de tijd in, hè. Meer bepaald, 1974. John Horton en een van zijn grootste hits, hè. Kom toch gauw weer terug. En indien Sonja Heijvaart aan het luisteren is, bel even 070-22-22-50. Dat voor 3 uur. Je hebt dan een gratis kaart voor een spaghetti. Ja, ja, en wat zei Sam Horis? Ik kom terug, maar ik heb mijn badzit sloefjes aan, hè. Hier is badzit sloefjes.

Desne Krach, hè, met zijn basketsloefjes. Sam Horis. Ja, ja. Het is zeker een kracht. Welk oog en hoeveel tranen. Hier is voor jullie Jelle Kleinmans. Goedenamiddag.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Ja, toch een plaats waar veel waarheid in zit, hè? Dit ben ik, Jane Thomas, uit het programma Liefde voor Muziek. Zoiets speciaals, hè? Waar zijn die handjes? Die zegers? Een hele mooie remix. Welkom, vrienden.

Hier was zijn die handjes. Een hele mooie remix van Yves Segers. Ah ja, en dat interesseert me echt gereed, hè? Ja. Hier is Rennie Karst. Welkom Studio NL met Chris van Dijk. Deze zonnige vrijdag.

Ja, iemand die we missen, hè? René Karst. Dat interesseert me geen reet. En als Albert de Bape aan het luisteren is, je mag me eens bellen op het nummer 070-22-22-50. Je hebt een gratis kaart te goed. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Ja, zwemmen in de zee. En dat gaan we met Bart Peters, hè? Ja, hij vertoeft daar veel, hè? De kanten van Knokke natuurlijk. Niet vergeten, hè? Zo, Bart Peters.

Ja, er is genoeg water in de zee, hè? Zwemmen in de zee met Bart Peters. Deze kennen we nog, hè? Hier het Heldert, Roy Payne. En een van zijn grootste successen, hè? Guanita.

0: zo zijn.
1: Roy Payne, hier het helderde. Ik denk dat hij nu woont aan onze Belgische kust. Kisra Guanita. En de volgende moest ik heel speciaal gedraaien. Willy Sommers is haar favoriet. En haar favoriete plaat is ja, Als een leeuw in een kooi. Heel speciaal voor Sonja. Willy Sommers. Welkom vrienden. Chris van Dijk met Studio NL. Dat op vrijdagnamiddag. Buiten is het een kleine 25-tal graden. Zet de box buiten en geniet van dat windje dat er is. Geen

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van iXam voor Groot Aalst. De moeite.
2: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
3: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
2: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
3: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
2: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
3: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053-83-1906.
4: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
5: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
4: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
5: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
4: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
6: Pols FM.
3: Goedemiddag.
7: Elke dag weer een feest op je radio. Elke dag weer Radio Pros.
8: Studio NL met Chris van Dijk.

Zo, dat was Robert Pater, hè? En al zijn meeuw in de wind. En de volgende die ga ik draaien voor onze buurvrouw, hè? Celeste. En zij vroeg een plaatje van Harry Geiger. Breng me naar de hemel. We gaan dat zeker doen. Die plaat gaat draaien. Mag niet naar de hemel gaan, hè, Celeste. Blijf nog een beetje bij ons, hè? Zo, hier is voor jou Harry Geiger.

Ja, breng me naar de hemel. Heel speciaal voor Celeste, onze overbuurvrouw. Hè. Gary Jagger was hier op de radio bij Pros FM en in Studio NL. Engel van mijn dromen, Jeremy. Een hele goede namiddag.

Een engel van mijn dromen, hè? Dermy. Dat hier allemaal in Studio NL. Zeg maar, we moesten een plaat gedraaien van Paul Severs. En die werd aangevraagd door Hilde uit Welle. En voor alle luisteraars en heel speciaal voor Jacqueline. Geen wonder dat ik ween. Paul Severs uit vervlogen tijden, hè? Maar toch een pracht van een plaat.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna, die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij, Schalmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Pols FM.
4: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Zo, dat was Jan Biggel, hè. En het leven kan toch zo mooi zijn. Deze moest ik heel speciaal gaan draaien. Chriske, graag een liedje van Corrie Konings. Mooi was die tijd. Voor Molly en Hilde. En voor jou, Etje en Rafke. Ron van der Steen. En voor iedereen de groetjes komen vanwege Jacqueline. Hier is Corrie Konings.

Ja, we gaan ons ook wat moeten haasten, hè. We hebben nog wat verzoekjes. Mooi was die tijd, hè. Die werd dan gevraagd door Jacqueline. Corrie Konings. En de volgende, die moest ik gaan draaien. Dat is heel speciaal voor Nancy. En ik denk in Bornemhinder dat ze een biertje aan het drinken zijn, hè. Jannes en Grat, dame, doe mij maar een biertje, hè. Ik heb je

Jannes en die grote dame. Hè? Doe mij een borrel en een biertje. En de volgende is heel speciaal voor onze Johan uit Herzelen. Hè? Ja, een nummer uit 1969. Een klompje met een zeiltje eraan.

Ja, waar is de tijd, hè? Een klomp met een zeiltje Wilma. Heel speciaal aangevraagd door Johan uit Herzelen. De volgende die werd aangevraagd en die moesten we gaan draaien voor Ronnie uit Zwalm. En dat voor zijn beste vriendin. Ook voor Molly en alle luisteraars en medewerkers van Radio Pros. Eddy Smets en Nikita. Ik neem ook meteen ook afscheid van jullie, hè. Ik ben erbij morgen vroeg. Dat met Vroege Vogels. En morgen namiddag ben ik erbij met Studio NL tussen 2 en 4. Zo moet je nog op de baan. Hou het veilig. En ik wens jullie nog veel luistergenot met de volgende collega's. En dat is in de eerste plaats onze Gerrit. Hè. Ja, hits in de spits. Zo vrienden, bedankt voor het luisteren. En blijf luisteren naar Pros FM. Salukus en tot morgen vroeg.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: We stevenen af op de warmste zomer ooit in ons land. Dus sinds het begin van de meting in 1892. Dat voorspelt weerman David de Henau op basis van cijfers van het KMI.
4: Als ik kijk naar de maandvoorspellingen van meerdere modellen voor augustus, dan zouden we tussen 1 en 2 graden warmer dan normaal uitkomen. Als ik kijk naar de bevestigde eerste twee weken van augustus, dan zie ik dat we daar al 2 graden warmer dan normaal zijn. Rekening houden met wat we al hebben gehad, schat ik dat we 80% kans hebben dat dit de warmste zomer wordt ooit gemeten in België.
3: Het was of is niet alleen warm, ook droog. Juli telde amper 2 regendagen. In de provincie Luxemburg zijn de afgelopen weken al zeker 3 jeugdkampen vroegtijdig stopgezet, omdat ze zich niet hielden aan de regels rond brandveiligheid. Door de droogte moet het kookvuur bijvoorbeeld permanent bewaakt zijn door een meerderjarige en moeten er brandblussers aanwezig zijn. Volgens de politie hebben de jeugdbewegingen de regels aan hun laars gelapt. Het gaat onder meer om een jeugdbeweging uit Mortsel in de provincie Antwerpen en Oostakker bij Gent. Hugo Broos stopt als bondscoach van Zuid-Afrika. Dat heeft hij zelf aangekondigd. De eenzame momenten zonder zijn familie vallen te zwaar, zegt hij. Die wonen nog hier in ons land. Broos was een goede 5 jaar bondscoach van Zuid-Afrika en kon zich het laatste WK nog kwalificeren met zijn team. Broos is 74. De kans bestaat dus dat hij met pensioen gaat. Deze namiddag wisselen tot zwaar bewolkt met kans op een bui en maxima tot 29 graden. Morgen zonnig en overwegend droog bij 28 graden en ook zondag zonnig bij maxima rond een graad of 30. Maandag en dinsdag worden tropisch, maar kans op onweersbuien en maxima tot 33 graden.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros.
6: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

Ik vond het een leuke frisse plaat om mee te beginnen en zoveel is duidelijk, hè? Losing My Mind, Liza Minnelli. Een hele fijne middag, het is vrijdag, het is vandaag de laatste dag van de week, maar ook de laatste dag van de maand. 31 juli 2026, de vakantie wordt in twee gesplit, hoe dat je het ook bekijkt, maar het is zo. Goed, dankjewel aan de lieve schatten die ook vandaag radio maakten. En dat hier op Radio Pros FM. Merci iedereen. En wij gaan er verder met deze geweldige plaat van onze Meat Love. Paradise by the Dashboard Light. En dan krijg je ook nog eventjes onze Bart Kaal met Zot Verliefd te horen. Dat van zometeen, maar nu eventjes de luchtgitaar bovenhalen en meebrullen met Meat Love.

Absoluut, wat een lekkere plaat van onze Bartel. Even dus lekker genieten van Nederlandstalig werk en dat met Zot Verliefd. Ja, het is toch wel een leuke plaat. Vind je niet? Ja, ik vind het toch wel een van de betere zomerhits van 2026 ook alweer. Zot Verliefd. Als jij zot verliefd bent, dan is dat wel leuk en zeker in de zomer. Ik vind dat een extra tientje, dat ze echt verliefd zijn op iemand en met dat warme weer en dan zonnetjes, terrasje doen, iets gaan eten en doe zo maar verder. Enfin, dit is Hoover Funk en natuurlijk met een van de platen van een enkele jaar geleden, want nieuw werk hebben ze momenteel niet gemaakt. Dus Alex Calier schiet nog eens in actie en maakt nog een keer een nieuw album of zo. Dit is Amphi en na de boodschappen krijg je ook nog Lady Gaga te horen met Just Dance. Maar dat is voor straatjes.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door dax, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

Jawel, zeker weten. De supertip van de week was deze van onze Nico en Mamma Mia Maria. Goed, wat heb ik nu voor jou klaarstaan? Dat is een moment gekomen dat we eventjes een rustmomentje gaan inschaffen. Het rustmomentje zijn twee geweldige platen waar wij van denken, daar kunnen de mensen even tot de rust mee komen. Dat doen we altijd rond dit uur van de dag. De trams komen eraan, net voor de boodschappen met Shout en deze twee hebben we keertje gekozen om het rustmomentje in te zetten. I Be There, een hitje van Michael Jackson, maar Mariah Carey heeft daar haar eigen stempel op gezet. Die gaan we zo meteen draaien. Nu gaan we eventjes genieten van deze Nederlandstalige plaat. Dit is nog eens de originele. Dit is Filip Robrecht met zijn geweldige nummer van Maggie. Hier op Pros FM. Goedemiddag allemaal. En dat met Gerrit de Groot.

FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radioprost.be.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.

0: een van de grootste hits ook alweer van Mr. Wine Fabric. En dat met Don't Stop the Dance. Als je uitgedanst bent, gaan wij terug een Nederlandstalige plaat spelen. En dat met een van de betere zangers van ons Vlaanderen landje kan guld brengen. Van dit moment toch wel. Er zijn misschien wel betere zangers dan wel geweest, maar hij is toch wel een leuke zanger. Hè? Deze Matthias Lens gaan we draaien. En hij heeft het eentje, ja, hij heeft het ook een klein beetje gemunt op een van onze collega's toch wel. En dat is over Heidi.
1: Ja.

platendag en moet draaien natuurlijk. Hè. Zo een lekkere zomerrit van 2006. Klaus Barkley en Crazy. Crazy ben ik ook wel een beetje, maar ik weet wel dat we rond 5 uur gaan naartoe gaan. Als we naar 5 uur naartoe gaan, hebben we nog één grote hit voor jullie klaarstaan. En dat is deze van Britney Spears weliswaar. I was born to make you happy. Ja. Toen zij nog plaatjes maakten, in die tijd is het ook alweer geleden. Wat mij betreft, ik hoor je graag terug na 17 uur. Tot zometeen.

0: activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Pros FM. Regionaal nieuws.
4: Zin in een terrasje deze week? Zak dan zeker af naar Zomerbar Bloem in Aalst. Vanaf vandaag tot en met zondag kan je er elke middag vanaf 2 uur terecht. Je vindt deze gezellige pop-up op het Bleekveld in een prachtige groene oase vlakbij het centrum. Ideaal voor een ijskoude cocktail, een lokaal pintje of een relaxte middag met de kinderen. Vrijdag en zaterdag blijft de bar open tot 1 uur 's nachts. En we blijven in Aalst, want er is eindelijk nieuws over de levensgevaarlijke Haringrotonde. Dit beruchte knooppunt staat al heel lang bekend als een gevaarlijk zwart punt waar fietsers dagelijks angst weet uitstaan. Maar er is beterschap in zicht. Vanaf september starten de concrete plannen om de rotonde volledig en veilig te herinrichten. Lokale verenigingen hopen alvast op fietstunnels om de zwakke weggebruiker helemaal te scheiden van het drukke autoverkeer. De aanpak start dus dit najaar. En we schuiven direct door naar het echte werk tegen Dilbeek, want deze week maken ze zich in Schepdaal op voor het gezelligste feestje van de regio. Blues by Jospop. Vanaf vrijdag staat het Weideduveltje daar weer helemaal centraal. Het lokaal muziekfestival trapt het weekend af met een stomende afterwork vanaf 5 uur. En op zaterdag en zondag barst het feest pas echt los met een hele race top DJ's. De ideale plek in het Pajottenland om met een frisse pint of glas wijn tussen de

Voilà, dat is krachtig en gewelddadig natuurlijk, hè. Deze Tub Jumping en Chimbawamba. Dat is de geweldige plaat waar het nu over gaat. Jongens, het weekend is begonnen. Ik hoop dat jij een leuk weekend voor de boeg hebt. Dat je iets gepland hebt. Dat je kunt zeggen, voilà, dat gaan we nu een keer uitvreden dit weekend. Het zou wel fijn zijn. Het is ook zomer. Het zou zomaar kunnen, hè.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

zingen met onze Wilkeuren en Mooi, het leven is mooi. Een van de geweldige platen dat hij ooit gemaakt heeft in 1989. Hij stond heel 10 om te zien toen op nummer 1, dat weet ik ook nog wel. Toen kon dat, 10 om te zien, stond de hele... In Blankenbergen stonden die dan nog wel. Hè? En hij stond daar de hele zomer op nummer 1. Geweldig. Die geweldige Wiltura heeft zoveel mooie parels achtergelaten. Ze zijn ondertussen ontelbaar geworden. Dit is Jennifer Warnes en Bill Medley met I Have the Time of My Life.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
3: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
2: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
3: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
2: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
3: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
4: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen en bel 0475 817 608.
5: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.

Dit is genieten, hè, deze geweldige van Fleetwood Mac en The Big Love. Van The Big Love gesproken, we hebben nog zo een geweldige klassieker voor jullie klaarstaan. En dan komen we terecht met eenmaal een ander kaliber uiteraard. Want dat is Radio Prospect Reizen allemaal. Van de jaren 60 tot en met 2026. Nederlandstalig, Franstalig, Italiaans, Duits, noem ze maar op. Als het een dikke hit geweest is, hoort het zeker vast hier bij Radio Prost. Ja, deze Frank Sinatra ook erbij en gaat naar New York. Start spreading.

Dat is hem, hè. Jawel, deze Gerard Joling en Maak Me Gek. Hij maakte toch ook wel hele leuke klassiekertjes voor ons. En dat rechtstreeks uit Nederland. Hij is zijn carrière begonnen met het Songfestival in 88. En dan maakte hij ook nog wel geweldige Engelstalige platen. Maar dan was het gauw begrepen dat hij ook wel in het Nederlands zeer succesvol ging zijn. En dat is gebleken ook, hè. Hij maakt nu nog altijd leuke hits. Goed, wat heb ik voor jou? Alex Warren komt eraan met Carry You Home. En deze Alex, ja, komt het jaar 90. En dan hebben we het over The Summer Is Crazy.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-330218. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand vanaf 15 uur.

0: inkom is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be. Gerrit de Groot voor Radio Pros.

0: Voilà, hij heeft één grote hit gemaakt. Over laatst had hem nog een nieuwe single uit. Want is dat komen voorstellen in The Voice van Vlaanderen. Maar niet doorgebroken bij ons in Vlaanderen. Maar dit wel. Hè. Komt hij ook uit Nederland, dit liedje. Deze Dothan en Home. Wij gaan even terug naar onze Vlaamstalige platen. En daar vinden we een echt ras-echte Vlaming. Hij heeft ook een keer een taverne gehad in Scherpenheuvel. Maar vooral zingen is toch wel zijn grootste passie. Hè. Sweet, Sweet Love is een fijn klassiekertje in het Nederlands. Danny Fabri.
1: Ik

Voilà, deze van U2 draait nog eventjes met With or Without You. Beste vrienden en vriendinnen, we gaan zo stilletjes aan naar het einde van dit programma. Straks heb je de Bart nog en onze Ron van der Steen, denk ik ook dat er nog wel aankomt. Of je hebt nog reden genoeg om naar de radio blijven te luisteren, want het zijn altijd goede muziek en goede programma's dat er gemaakt worden door onze collega's. Elvis Presley komt er nog aan met It's Now or Never en Bon Jovi, It's My Life. Maar dit zijn de jongens van Elvis Presley als laatste, alleen een van de laatste van dit uur. Veel plezier met de Bart. Graag tot zondag, dan ben ik er heel graag terug. It's Now or Never.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Juli was een absolute topmaand voor het kusttoerisme. Dat blijkt uit cijfers van Westtour. Er waren 5,6 miljoen overnachtingen en er kwamen 2,9 miljoen dagjes mensen. Michelle Martens van Westtour.
4: We kunnen echt wel spreken over een absoluut record. Sinds corona hebben we nog nooit zulke cijfers gehaald. Vorig jaar hadden we een 20% minder overnachtingen en een 15% minder dagtoeristen. Dus ook in vergelijking met vorig jaar scoren we dit jaar bijzonder goed. Maar over heel de lijn zijn we echt wel bijzonder tevreden.
3: Westtour is ook hoopvol voor augustus, want er is in elk geval al voor de eerste dagen mooi weer voorspeld. De brand bij het recyclagebedrijf in de haven van Gent is geblust, dat laat de brandweer weten. Het vuur ontstond gisterochtend in een gigantische afvalhoop van 20 meter hoog. En dat maakt het blussen bijzonder moeilijk. Anouk Feit van de brandweer.
5: Met 3 kranen tegelijk is er daar echt een schroet afgehaald geweest van die grote hoop. We hebben dat afgeblust terwijl de kraan eigenlijk het schroet al vast had en dan nog in de berg zelf. Ik denk dat we rond 10 uur deze ochtend ongeveer aan de kern zaten. En dan is het wel iets sneller gegaan dan gisteren.
3: Wat de oorzaak is van het vuur, dat is nog niet duidelijk. De brandweer heeft daar meer dan 30 uur aan één stuk geblust. In het Franse departement Var in het zuiden zijn ze opnieuw beginnen evacueren, omdat de natuurbranden daar opnieuw aanwakkeren door de hevige wind en de kurkdroge natuur. 250 brandweermannen en een paar blushelikopters proberen het vuur onder controle te krijgen. Ook vorige week brandde het daar al. 4500 hectare natuur ging daar in de vlammen op. En al zeker 25.000 migranten zijn van het Spaanse Ceuta teruggekeerd naar Marokko. Ceuta ligt op het Afrikaanse continent, maar is Spaans grondgebied. In totaal hebben zo'n 60.000 migranten geprobeerd om Spanje en dus Europa op die manier binnen te geraken. Journalist Robin Ramakers ziet 2 redenen.
6: En dat is aan de ene kant het feit dat de linkse regering in Spanje bezig is met een grote regularisatiecampagne. En tegelijkertijd zit je ook met een uitspraak van het Spaanse Hooggerechtshof die eerder deze week zei dat mensen die via het water in Ceuta binnen geraken, dat die niet onmiddellijk mogen worden teruggedreven.
3: Intussen is de dodentol daar opgelopen tot 57. Vanavond hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen start grijs, later komt de zon erdoor, maximaal tot 27 graden. En ook de volgende dagen blijft het zonnig en warm.
7: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.

Mario Bodo is dat de bekende kreet van Gert Verhulstem, James Cook? Of is het de deeltijdse job van een luie Indianenstam die alleen werkt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag? Geen zorgen, op vrijdag spring ik wel even in. Goedenavond vrienden, dit is een gloednieuwe aflevering van Muziek Mozaïek met Bart van Elst. Grote dank aan Gerrit om ons weer zonder kleerscheuren door de avondspits te loodsen. Al herinner ik me die spits nu vooral aan de zweetlucht die hier nog boven ons hangt. Maar we spoelen de geur meteen weg met de ultieme strandvibe. Beleefd hier allemaal met Kid Rock en All Summer Long.

Als ik een vlieg was, wist ik het wel, al zou ik als rondvlieg natuurlijk vooral een bekakt gezicht slaan. Gelukkig zijn ze bij Tietjin een pak slimmer. Die pakken gewoon het vliegtuig nu we aan het eind van juli zijn en ik neem wel plaats in de staart. Wie je met geen stokken in dat vliegtuig krijgt, zijn de bankzitters. Wegvliegen is niks voor hen, dus organiseer ze maar een huisfeestje. Alle vreemde vogels, en ja, ook de huismussen, zijn meer dan welkom.

0: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
2: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
1: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
2: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje en ze was enorm content over de vlotte service.
1: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
2: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.

Crush Ria nam ons mee naar het strand. Veel zand en de rest, dat laat ik comfortabel in het midden. Geen paniek, we rennen snel door naar de superdip van de week. Want Mamma Mia Maria, Nico heeft er vandaag zomaar twee voor de prijs van één. Amai.

Kijk eens aan, voor één keer heen. Reggie, die vraagt waar die handjes zijn. Het werd ook een beetje eentonig. Dus hebben we Yves Segers en Immer Hansi die oproep nog maar eens gedaan. Maar ja, je moet dat publiek wel meekrijgen. Hè? En nu moet ik toegeven, ja, ik ben zelf eigenlijk helemaal niet zo handig in het toespreken van de rest. Ja, toch wel. Maar voor Aline maak ik heel graag een uitzondering. Kom maar op, als je durft. Aline, waar zijn die handjes? Ik zal het nog maar eens vragen. Ik zal het een klein beetje moeten forceren op deze vrijdag, want ze komt moeilijk uit haar schulp. Hier zijn de Dixies, Midnight Runners met Come On, Aileen.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze, knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Vooral uw verzoeken schrijft u tegenwoordig een brief die per post af toekomt. Ik zorg dan wel voor een duivenmelker, zodat het hier op ProsFM meteen een duiventil wordt. Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet. Als u spreekt over de door de ouderdom verroeste, maar toch oude jaren 60 van de bokstops, dan kan ik daar nog in komen. Maar nu gaan we eens lekker met die handjes zwaaien nog eens. En wel op een Zuiderse manier. Hier zijn de Gypsy Kings met Bamboleo.

denk dat we nu wel genoeg gezwaaid hebben met die Bamboleo, maar we doen het toch nog een keertje. We zwaaien hiermee deel 1 uit van Muziek Mozaïek. En ik heb daar net de geknipte mannen voor gevonden. Nou ja, of ze echt naar de kapper zijn geweest, weet ik niet, want ze hadden hoeden op. Dus ze waren dan ook duidelijk op hun hoede bij het dansen van de Disco Samba. Dus Two Man Sound, tot straks voor...

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de

Bart van Els, vrienden, ik ga hier geen valse start maken, anders mag ik meteen op de replay-knop duwen. En dat zou zonde zijn. Ik ga Donna Summer dus niet voor de hek houden, niet voor schut zetten. Want deze keer meent ze het echt. This time, I know, is for real. Meende hij dat nu echt?

De mannen van Drukwerk hadden zo een duet met Laura Lynn kunnen opnemen, want die is inmiddels ook al duizenden keren belogen. Ik vind liegen trouwens een erg moeilijke hobby. Ik geef liever een beetje van mezelf, zoals Supertramp. Maar goed, ik moet ook weer niet overdrijven. Stel je voor dat je zomaar een lichaamsdeel kwijtraakt. Zoek het dan nog maar eens op tussen de restjes van het restafval, IFT-afval of welk afval dan ook. Hier zijn ze, Give a Little Bit van Supertramp.

Die heb ik weggedromen, was dit bij de 80s met Tears for Fears. Maar stel je voor dat iedereen echt de wereld wilde regeren, dat wordt chaos. Als presentator raak ik dan zo de draad kwijt dat ik mijn eigen platen niet eens meer herken. Dat ik de pedalen kwijtraak. Ik zou ze bijna moeten opboenen om te zien wat erop staat. Gelukkig hebben we voor de volgende track een medisch specialist in huis. Even beroep doen op een dokter dus. Precies, de boel een beetje drogeren en gaan met die banaan. Dit is Dr. Album en It's My Life.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hang, Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst.

Bros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

0: Verlegen om te praten waren ze niet. Katja Gogo met Too Shy. Vanaf nu doen we weer even heel gewoon met Alex Warren. Hij zingt over Ordinary, een handleiding om normaal te doen. En dat is exact wat ik nodig heb, want met al mijn abnormale neigingen kan ik best wel een lesje gewoon doen gebruiken.
1: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me.

Het Spaans van Emma Heesters en Rolf Sanchez ben ik alweer vergeten, maar ik zal het tijdens de reclame eens aan de pa van hen vragen. Dan wil ik me trouwens een flink krommelagje in het geel, en dat is dit keer absoluut niet bedoeld, om te spotten met Podjakar. Ik ga er straks 3 na elkaar draaien. Moet ook wel eens kunnen, 3 na elkaar. Geen 2 zonder 3. En straks beginnen we met het bananenlied, gevolgd door de mama's en de papa's en daarna Paul Simon. Die is immers nooit ver weg. Maar wie we nog lang niet vergeten zijn, dat is Bob.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aals. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

Ja, vrienden, Paul Simon wil me hier duidelijk toch laat in de avond bezighouden, maar als ik dat doe, kom ik direct in het problemen met collega Ron, die hier dadelijk de studio overneemt. En die heeft gegarandeerd weer wat in petto. Een uurtje later volgt Johnny trouwens al in zijn spoor om 9 uur. Graag hoor ik jullie morgenochtend weer terug. Dan ben ik op bezoek bij Jan voor de ontbijtradio op zaterdag. Stem dus zeker af, want we maken er een gezellige ochtend van met goede muziek en heerlijk warme croissantjes. Maar voor wie nog niet moet bekomen, voor wie nog moet bekomen van mijn programma dat jullie vandaag compleet knettergek gemaakt heeft, geen zorgen, ze is nogthans super lief, maar vandaag ook een klein beetje losgewezen. Hier is onze Ava Max met Sweet But Psycho. Groetjes, vrienden.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
6: Ron van der Steen.
7: Goedenavond.
0: Welkom bij de Sfeermakers.

Hele goeie avond, welkom hier bij Radio Pros FM op deze vrijdagavond 31 juli. Het weekend is gestart bij Radio Pros sinds 6 uur deze avond bij onze collega Bart van Elst. En wij begonnen vanavond in dit programma met dit van Leon Rimes en Can't Fight the Moonlight was dat. Tot 10 uur vanavond ben ik bij jou en we hebben het een beetje in de weekendeditie gedropt, dit programma. Dus heel wat fijne muziek die op je afkomt.

All That She Wants is de legendarische wereldhit van deze Zweedse popgroep Ace of Base uit 1992, die de band direct naar de internationale roem katapulteerde. Het nummer combineert popmuziek met duidelijke reggae-invloeden. 105.5, 107.1.

0: hebben vanavond ook weer een beetje het zomergevoel bij jou daar gebracht via Radio Pros FM met deze Camilla Cambello was dat. En je hoorde nog een keer dit prachtige nummer en dat was Don't Go Yet. Blijf toch even hangen bij ons tot 10 uur vanavond in deze Sfeermakers.
1: Radio Pros, zomertrop los.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
2: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
1: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
2: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
1: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
2: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
3: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
4: Ron van der Steen,
5: Sfeermakers
4: bij Radio Pros.
5: Goedenavond.

Gary Heger, hij heeft een nieuwe single op de markt gegooid en die klinkt toch ook wel bijzonder goed, die hoorde Beter dan goed, voilà, dat is zijn titel van zijn nieuwe nummer, gedraaid hier bij Radio Pros FM. Als je er pas bij komt, alvast een hele goede avond.

Het is muziek van eigen bodem. Je hoorde Hoverfonic met Kedeng Kedeng. En het nummer is opgenomen tijdens het VTM-programma Liefde voor Muziek. Onze Larissa die was vorige week nog jarig en ze gaf ook een geweldig fanbal voor al haar leden. En we draaien nog een keer Engel Bewaarder voor haar.

Een jaar of twee geleden was dit ook wel een van die mooie zomerhits. Je hoorde Farrico en dat was hij nog een keer met Peppas. Het is toch helemaal niet gedaan vanavond in deze sfeermakers, want Justin Wellington komt eraan met Aiko Aiko.

Je hoorde hem al, Hans de Week, hier bij Radio Pros FM. Onze supertip van deze week. Uit Zottenham afkomstig. En je hoorde Nico met zijn Mamma Mia Maria. De supertip die je nog hoort tot aanstaande zondag. En dan wordt er weer een nieuwe gekozen tijdens On Beat Radio.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
3: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
5: Pros FM.
6: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
7: Ron van der Steen.
6: Sfeermakers bij Radio Pros.
5: Goedenavond.

Het is een van die mooie ballades van toch ook alweer een tijdje geleden. Wat een stem heeft die man. Ik heb het over Gordon. En die hoorde kon ik maar even bij jou zijn. En Gordon is een Nederlandse zanger, presentator en ondernemer. Hij heeft meerdere top 40 hits gehad. En op televisie was hij jurylid bij programma's zoals Holland's Got Talent, X-Factor, Idols. En ook met Gerard Joling maakte hij diverse heer- en hoorseries. Dat was echt wel een hoortelevisieprogramma. Echt wel om te lachen natuurlijk. Zo vrienden, we gaan op naar 9 uur bij Radio Pros FM. Straks zijn we terug in deel 2 voor nog een uurtje. Tot 10 uur ben ik bij jou.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: Zin in een terrasje deze week? Zak dan zeker af naar Zomerbar Bloem in Aalst. Vanaf vandaag tot en met zondag kan je er elke middag vanaf 2 uur terecht. Je vindt deze gezellige pop-up op het Bleekveld in een prachtige groene oase vlakbij het centrum. Ideaal voor een ijskoude cocktail, een lokaal pintje of een relaxte middag met de kinderen. Vrijdag en zaterdag blijft de bar open tot 1 uur 's nachts. En we blijven in Aalst, want er is eindelijk nieuws over de levensgevaarlijke Haringrotonde. Dit beruchte knooppunt staat al heel lang bekend als een gevaarlijk zwart punt waar fietsers dagelijks angst weten uitstaan. Maar er is beterschap in zicht. Vanaf september starten de concrete plannen om de rotonde volledig en veilig te herinrichten. Lokale verenigingen hopen alvast op fietstunnels om de zwakke weggebruiker helemaal te scheiden van het drukke autoverkeer. De aanpak start dus dit najaar. En we schuiven direct door naar het echte werk tegen Dilbeek, want deze week maken ze zich in Schepdaal op voor het gezelligste feestje van de regio. Blues by Jospop. Vanaf vrijdag staat het weideduveltje daar weer helemaal centraal. Het lokaal muziekfestival trapt het weekend af met een stomende afterwork vanaf 5 uur. En op zaterdag en zondag barst het feest pas echt los met een hele race top DJ's. De ideale plek in het Pajottenland om met een frisse pint of glas wijn tussen de bluesen te genieten van steengoeie beats en die typische relaxte festivalsfeer.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
5: Goedenavond.
6: Ron van der Steen.
7: Goedenavond.
6: Welkom bij de Sfeermakers.
8: De sfeer.

Het zijn een van die prachtige funk hits van toch ook alweer een tijdje geleden. Deze Supermax was dat. Hij noemde zichzelf dus Supermax en hij is ook een love machine. Ik herken mezelf daar een beetje in. Vrienden, goeie avond. Welkom hier bij Radio Pros FM in deel 2 van deze Sfeermakers.

Een van die leuke hits waren dat uit de jaren 80 gedraaid. Deze Earth, Wind & Fire is een Amerikaanse band die soul, funk en jazz en disco muziek maakt. En ook verschillende muziekstijlen combineert.

Dolls. Het was een populaire meidengroep begin de jaren 2000. En dit was nog een keer dit nummer, Don't Touch Ya. Samen met Busta Rhymes was dit nummer. En nu terug naar de hits van vandaag. Met deze Jugal en Salto en de Jamaican Bam Bam bij Radio Pros.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
5: Ron van der Steen,
6: sfeermakers
5: bij Radio Pros.
6: Goedenavond.

Marco Borsato was daar een grote meester in om mooie ballades te maken. Zoals deze die je net hoorde, deze Afscheid nemen bestaat niet, was een nummer van hem van toch ook alweer een aantal jaar geleden. En dit is Marvin Gaye.

De Bee Gees, ze maakten in de jaren 70 de dancevloer helemaal onveilig met hun prachtige dance moves die ze ook bovenhaalden. De Bee Gees waren dat en Stayin' Alive. Misschien ga je vanavond op stap naar een of andere discotheek of denk je een discotheek is een beetje te voor mij en ga je misschien liever naar een swingcafé, dat kan ook allemaal, of naar een kroeg, gewoon een brillenkroeg kan je ook goed amuseren.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van AXAM voor Groot Aalst.
4: De Moeitaan.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
6: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
7: Pros FM. Radio Pros.
8: Ron van der Steen.
9: Sfeermakers bij Radio Pros.
10: Goedenavond.

Het is eigenlijk wel grappig. Ik dacht dat ik hier al gedaan had met de sfeermakers. Ik had mijn microfoon al weggestopt. Goed, alle hekken op een stokje. Je hoorde Billy Idol en Eyes Without a Face was dat. We kennen hem natuurlijk van die andere Hot in the City. Dat is ook een nummer van hem natuurlijk. Zo vrienden, we gaan op naar 10 uur. En deze sfeermakers voor vanavond zit er alweer op. En ik laat je met de muziek van Sonic en It Feels...

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Meer dan 48.000 migranten zijn alweer teruggekeerd naar Marokko nadat ze het Spaanse Ceuta bestormd hebben. Ceuta is Spaans gebied op het Afrikaanse continent en de migranten hoopten op die manier Europa binnen te geraken. Maar het overgrote deel is dus gewoon teruggekeerd. Journaliste Tessa Rens volgt het.
4: En de reden die veel van die migranten geven is dat het toch niet helemaal was wat ze verwacht hadden. Ze hadden op sociale media de indruk gekregen dat ze daar goed zouden worden opgevangen, dat ze ook snel asiel zouden kunnen krijgen. Maar dat bleek dus niet het geval en daarom keren velen nu terug.
3: In de chaos kwamen ook al 57 mensen om het leven. In Everen bij Brussel hebben honderden mensen afscheid genomen van Dris. Dat is de man die doodgeslagen werd toen hij op een tram tussen beiden kwam nadat een vrouw werd lastiggevallen. Hij kreeg een klap op zijn hoofd, werd afgevoerd naar het ziekenhuis en overleed daar aan zijn verwondingen. Het afscheid vond plaats aan een moskee. De verdachte zit in de cel, het onderzoek loopt nog. In Heusden-Zolder in Limburg zijn 4 mensen opgepakt na een schietpartij. Dat bevestigt het parket. Er is voorlopig nog veel onduidelijkheid over de omstandigheden van dat incident, wie geschoten zou hebben en waarom is bijvoorbeeld nog niet geweten. Wat wel duidelijk is, is dat er geen slachtoffers gevallen zijn. Op het strand van Oostende is vanmiddag een dolfijn aangespoeld, een tuimelaar. De hulpdiensten hebben hem terug in het water gekregen, maar even later spoelde hij opnieuw aan en overleed. Maritiem bioloog Jan Halters.
5: Elk jaar vinden we hier wel eenzame tuimelaars, soms eens een groepje tuimelaars terug. Om de 7 of 10 jaar spoelt er eens een tuimelaar aan. Heel, heel zelden eens een levend of een vers dier.
3: Ook deze dolfijn was oud en verzwakt. Vannacht komt er plaatselijk nevel of mist opzetten, minima rond 15 graden. Morgen eerst grijs, nadien meer zon en maxima tot 27 graden. Ook zondag en maandag droog en zonnig bij maxima rond 30 graden. Vanaf dinsdag wordt het wisselvallig.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en deel.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
5: Zin in een terrasje deze week? Zak dan zeker af naar Zomerbar Bloem in Aalst. Vanaf vandaag tot en met zondag kan je er elke middag vanaf 2 uur terecht. Je vindt deze gezellige pop-up op het Bleekveld in een prachtige groene oase vlakbij het centrum. Ideaal voor een ijskoude cocktail, een lokaal pintje of een relaxte middag met de kinderen. Vrijdag en zaterdag blijft de bar open tot 1 uur 's nachts. En we blijven in Aalst, want er is eindelijk nieuws over de levensgevaarlijke Haringrotonde. Dit beruchte knooppunt staat al heel lang bekend als een gevaarlijk zwart punt waar fietsers dagelijks angst weten uitstaan. Maar er is beterschap in zicht. Vanaf september starten de concrete plannen om de rotonde volledig en veilig te herinrichten. Lokale verenigingen hopen alvast op fietstunnels om de zwakke weggebruiker helemaal te scheiden van het drukke autoverkeer. De aanpak start dus dit najaar. En we schuiven direct door naar het echte werk tegen Dilbeek, want deze week maken ze zich in Schepdaal op voor het gezelligste feestje van de regio. Blues by Jospop. Vanaf vrijdag staat het weideduveltje daar weer helemaal centraal. Het lokaal muziekfestival trapt het weekend af met een stomende afterwork vanaf 5 uur. En op zaterdag en zondag barst het feest pas echt los met een hele race top DJ's. De ideale plek in het Pajottenland om met een frisse pint of glas wijn tussen de bluesen te genieten van steengoeie beats en die typische relaxte festivalsfeer.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

0: 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Bros.
1: Let's go, girls.

Tros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goeienacht.

Bos FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM.
7: Goeienacht.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de